wel dat je mee bent op dit avontuur. Ik zal altijd mijn best doen, mijn hart hou ik puur. Meer dan dat kan ik niet, ik hoop maar dat het goed genoeg is. Deel een beetje liefde, het voelt alsof ik veel mis. Geven doe ik liever, maar ik doe mezelf tekort. Ik moet denken om mezelf, eten scheppen op mijn bord. Niemand anders gaat het doen, ben een man, dat is mijn lot. Kan met niemand echt praten, vaak maak ik het kapot. Te eerlijk in de spiegel, daardoor ben ik soms bot. Bedoel het niet verkeerd, sorry als het zo klonk. Ben niet altijd even goed met alle woorden uit mijn mond. Soms laat ik mijn gevoel te veel vertalen door mijn tong. Het zat altijd in de weg voordat ik de pen vond. Zelfs al zou ik jou niet hebben, ga ik hiermee door. Zonder dit zou ik echt niet weten waar ik thuis hoor. Vond het licht in het donker, dankjewel daarvoor. De pen is mijn vriend, alles wat ik met hem deel, schrijft hij zonder oordeel mee. Soms ben ik veel te veel mezelf aan het wegcijferen. Tegen de rest is het egoïstisch als ik kies voor mezelf. Draag je mee in mijn hart, zelfs al zijn we weinig samen. Levenslessen op een spat is de fundering van mijn waarde. Kan niet stilstaan nu, wortels schieten is voor later. Tijd om te doen waarvoor ik kwam op deze aarde. Stel mezelf kwetsbaar op en als je wilde mag je haten. Neem het niet persoonlijk, heb het zelf ook ervaren. Ik was een pestkop zonder dat ik daarbij stil bleef staan. Spijt is het gevolg, maar die deur heb ik al dicht gedaan. Dit pijn met mijn woorden, nog steeds blijf ik raken. Eindelijk gevonden hoe ik van een wapen naar de gave. Mijn talenten kan vertalen, tranen van geluk vloeien net als water. Volle zalen zie ik graag, krijg mijn gage graag betaald. Toch ben ik dankbaar voor de dagen dat ik gratis heb gestaan. Verdwaald op de bodem, toen pas ging het licht aan. Ik ben thuis op het podium en jullie maken mij dit waard. De pen is mijn vriend, alles wat ik met hem deel schrijft hij zonder oordeel mee. Soms ben ik veel te veel mezelf aan het wegcijferen. Tegen de rest is het egoïstisch als ik kies voor mezelf. Het is niet egoïstisch als ik kies voor mezelf. Is het egoïstisch als ik kies voor mezelf?